0: Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van ZKZ vandaag

0: waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. ZKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op zkzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op zkzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog en het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode, een matige wind dan uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.
2: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4:00 vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Via stichting BRAD werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. We kijken op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting van de Ogerabrug zal het gemotoriseerde verkeer een andere route moeten vinden om van en naar de Krimpende Waard te komen. Er wordt grote drukte verwacht bij de veerdiensten, waar de medewerkers een hectische periode tegemoet gaan. CKZ Vandaag ging in gesprek met deze veerdiensten en het volledige verhaal is te lezen op ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws. Meer nieuws lees je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode. Een matige wind, dan uit een noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden. En de kans op neerslag is nog steeds erg gering.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

is je geboren?

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Mijn naam is Thomas Bresser. Aan de Ronde van West op dinsdag 25 augustus staan dit jaar de bekende influencers Joni Oosterbos en Lisa Benschop aan de start. Dat maakte de organisatie bekend. Voor Benschop is de Ronde van West net wat specialer. Zij is namelijk geboren in Capelle. Voetbaltenues die bij voetbalvereniging CKZ uit Capelle aan de IJssel overbleven na een wissel van kledingsponsor, hebben een bijzondere nieuwe bestemming gekregen. Via Stichting Bread werd de kleding naar Oekraïne gebracht. De organisatie werkt in Oekraïne aan een centrum voor kinderen die zijn getraumatiseerd door de oorlog. Bekijk op de website van CKZ vandaag een teamfoto van de jeugdspelers in Oekraïne met een nieuwe CKZ-tenues. De gemeente Capelle aan de IJssel roept inwoners op om even niet te barbecuen in het Schollebos. De reden is de aanhoudende droogte. Het risico op een natuurbrand is daardoor groter. De gemeente laat borden plaatsen in het Schollebos. Daarnaast zullen medewerkers van Team Handhaving het Schollebos in hun surveillance meenemen om in gesprek te gaan met mensen. Tijdens de afsluiting

0: bewolking en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog en het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige periode, een matige wind dan uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking, de minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

dansen is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden. Een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog en het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige perioden, een matige wind dan uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden. Een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad op 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog en het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige perioden, een matige wind dan uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op de bovenste etage van een portiek aan de Stadhoudersweg in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. De brand brak uit rond 8:15 en was in de wijde omtrek te zien vanwege de grote zwarte rookpluim. Om het vuur te kunnen bestrijden heeft de brandweer meerdere vloeren en plafonds opengebroken. Rond 10:00 was de brandweer onder controle. Niet alle bewoners konden terug naar hun woningen en raakte niemand gewond. En bij een ruzie in een woning aan De Bliek in Hellevoetsluis is een man neergestoken door een vrouw. Volgens een 112-correspondent wonen de man en de vrouw in dezelfde omgeving, maar hebben ze geen relatie. Het is nog onbekend waarom de twee ruzie hadden. De vrouw is aangehouden en wordt gehoord door de recherche. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En een groepje kinderen heeft op de Kromme Zandweg in Rotterdam-Charloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8:00 s'avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon de dag ervoor ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon een dag later nog steeds op het matras bleek te liggen, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de overleden persoon is nog niks bekend. En na het afwerken van de eerste speelronde in de Eredivisie staat Excelsior Rotterdam verrassend bovenaan de competitie. De Kralingers wonnen op vrijdag met 4-0 op bezoek bij Cambuur Leeuwarden. Alleen Go Ahead Eagles uit Deventer kwam deze speelronde echt dichtbij. Die club won met 4-1 van Willem II en maakte zelfs de 5-1 om aan kop te komen in de competitie, maar die werd onterecht afgekeurd. De andere twee Rotterdamse clubs, Feyenoord en Sparta, troffen elkaar gisteren op het kasteel. Feyenoord won met 1-0 op Spangen en staat nu 7e. Door de nederlaag staat Sparta op de 14e plaats. Komend weekend gaat Sparta op vrijdag op bezoek bij Telstar, ontvangt Excelsior op zaterdag PSV en treft Feyenoord in de eigen Kuip Go Ahead Eagles op zondag. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige periode, later wat wolken met kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog en het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flinke zonnige perioden, een matige wind dan uit een noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag gaat er een wind waaien uit een oostelijke richting en wordt dan weer warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop, er is nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 en de maximumtemperatuur rond de 28 tot 29 graden. Donderdag en vrijdag beloven weer twee hete dagen te worden met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden bij flinke zonnige perioden en de kans op neerslag is nog steeds erg gering.
0: Luistert naar Radio Capelle.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim op nieuws. De zoektocht naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst, zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets is gevonden in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Al vrij snel waren de geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij niet toevallig een wapen hadden opgevist. Eén visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt onderzocht. Verder wordt het deze week nog verder gezocht in de plas. En een achtervolging van de politie is op de botlek op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende man is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En een groepje kinderen heeft aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Sjaloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8 uur 's avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon op zaterdag ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras er een dag later nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de persoon is nog niks bekend. En de Berkelse Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de Femme gewonnen. De renster van Français du Jeu bemachtigde de gele trui in de voorlaatste rit en sloeg in de slotrit de aanvallen van rivale Nibia Doma af en sloot met een derde ritzegen af in stijl. Op de laatste klim probeerde de Poolse Nibia Doma nog wel weg te rijden, maar Vollering bleef in het wiel om vervolgens er zelf vandoor te gaan en na een solo van 15 kilometer als eerste over de meet te komen. Overigens was er meer Nederlands succes in de Tour. Lorena Wiebes won de groene trui als beste sprinter en Puk Pietersen won de bergtrui. En dan nog het weer. Dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Scholevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 9 augustus. Het wordt vandaag weer een erg warme dag. Er zijn flinke zonnige perioden. Een paar mooie weerwolken, wat sluierbewolking. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit op de tropische grens van 30 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen gaat de wind waaien uit een noord-noordwestelijke richting en er wordt dan minder hete lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog en het wordt in de middag rond de 23 tot 24 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering, opnieuw flink.

0: erg gering.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de vakantieperiode is het eigenlijk nog relatief rustig op de Nederlandse wegen. Was vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij Enschede West. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging, komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En een kleine 10 minuten vertraging op de N201 Hilversum Uithoorn bij Loenersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De zoektocht naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst, zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets is gevonden in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Al vrij snel waren de geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij niet toevallig een wapen hadden opgevist. Eén visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt onderzocht. Verder wordt het deze week nog verder gezocht in de plas. En een achtervolging van de politie is op de Botlek op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende man is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En een groepje kinderen heeft aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Sjaloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8 uur 's avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon op zaterdag ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras er een dag later nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de persoon is nog niks bekend. En de Berkelse Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de Femme gewonnen. De renster van Français du Jeu bemachtigde de gele trui in de voorlaatste rit en sloeg in de slotrit de aanvallen van rivale Nivia Doma af en sloot met een derde ritzege af in stijl. Op de laatste klim probeerde de Poolse Nivia Doma nog wel weg te rijden, maar Vollering bleef in het wiel om vervolgens er zelf vandoor te gaan en na een solo van 15 kilometer als eerste over de meet te komen. Overigens was er meer Nederlands succes in de Tour. Lorena Wiebes won de groene trui als beste sprinter en Puk Pietersen won de bergtrui. En dan nog het weer. Dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. De rechterrijstrook van de A35 is dicht vanuit Almelo naar Enschede vanwege een kapotte auto bij Enschede West. 3 kilometer file daar met nog geen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 10 augustus. Vandaag zijn er sommige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een paar sluierwolken. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Vanaf woensdag krijgen we weer met de instromen van warmere en hete lucht te maken met een oostelijke wind. Wordt dat aangevoerd en op woensdag zien we al een maximumtemperatuur rond de 29, lokaal misschien al 30 graden. Na een nog relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag en vrijdag beloven twee hete dagen te worden met een zwakke wind. Een minimumtemperatuur op donderdag van 16, op vrijdag van rond de 18 graden. En in de middag wordt het dan zo'n 33 graden. Vanaf zaterdag lijkt het dan weer iets minder heet te worden. De wind waait op zaterdag uit een noordwestelijke richting. Het is meest zwakke windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 18 graden. En zaterdagmiddag rond de 28 graden. Op zondag draait de wind naar een noordelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15. En zondagmiddag zo'n 24 graden. En de kleine kans op een lokale bui.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is de weg dicht bij Nootdorp. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar omrijden via Rotterdam kan natuurlijk ook over de A13 en de A20. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Oh.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De zoektocht naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst, zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets is gevonden in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Al vrij snel waren er geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij niet toevallig een wapen hadden opgevist. Eén visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt onderzocht. Verder wordt het deze week nog verder gezocht in de plas. En een achtervolging van de politie is op de Botlek op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende man is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En een groepje kinderen heeft aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Sjaloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8 uur 's avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon op zaterdag ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras er een dag later nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de persoon is nog niks bekend. En de Berkelse Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de Femme gewonnen. De renster van Français du Jeu bemachtigde de gele trui in de voorlaatste rit en sloeg in de slotrit de aanvallen van rivale Nivia Doma af en sloot met een derde ritzege af in stijl. Op de laatste klim probeerde de Poolse Nivia Doma nog wel weg te rijden, maar Vollering bleef in het wiel om vervolgens er zelf vandoor te gaan en na een solo van 15 kilometer als eerste over de meet te komen. Overigens was er meer Nederlands succes in de Tour. Lorena Wiebes won de groene trui als beste sprinter en Puk Pietersen won de bergtrui. En dan nog het weer. Dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort. 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nooddorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Scholevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 10 augustus. Vandaag zijn er sommige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, een paar mooi weerwolken, een paar sluierwolken. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Vanaf woensdag krijgen we weer met de instromen van warmere en hete lucht te maken met een oostelijke wind. Wordt dat aangevoerd en op woensdag zien we al een maximumtemperatuur rond de 29, lokaal misschien al 30 graden. Na een nog relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag en vrijdag beloven twee hete dagen te worden met een zwakke wind. Een minimumtemperatuur op donderdag van 16, op vrijdag van rond de 18 graden. En in de middag wordt het dan zo'n 33 graden. Vanaf zaterdag lijkt het dan weer iets minder heet te worden. De wind waait op zaterdag uit een noordwestelijke richting. Het meest zwakke windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 18 graden. En zaterdagmiddag rond de 28 graden. Op zondag draait de wind naar een noordelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15. En zondagmiddag zo'n 24 graden. En de kleine kans op een lokale bui.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Nu de Euromast weer open is, leek het erop dat de fluittoon die in juni tot consternatie leidde rondom de toren was verdwenen. Maar vannacht was de fluittoon weer terug, zo meldt de DCMR. In totaal kwamen er sinds 10 uur gisteravond 15 meldingen binnen van geluidsoverlast rondom de mast. Het is de vierde keer dat er veel meldingen binnenkomen. In het verleden ging het dan om een openstaand luik of touwen die er hingen vanwege de verbouwing die de fluittoon veroorzaakte. Wat het probleem nu veroorzaakt is niet bekend. De DCMR heeft de beheerder van de Euromast verzocht een blijvende oplossing te vinden voor de overlast. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was de brug op de brug gestopt. Daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Koggenlanden een tijdje gewacht had, gaf hij gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en eenmaal terug op de kade werd hij door agenten achtervolgd die hem in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En vanaf vannacht is de Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel afgesloten voor de komende 4 weken. De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied. Vanochtend gingen de eerste mensen naar hun werk met de waterbus of de watertaxi. Overigens ging het niet overal even soepel. Een verslaggever van CKZ Vandaag meldt dat de pendelbus die speciaal tussen Kapelsebrug en Algra-brug rijdt enige tijd werd tegengehouden door verkeersregelaars. Met een omweg rijdt de bus nu alsnog. En niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde. En naar verwachting is het einde nog niet in zicht, doordat de droogte aanhoudt. Bij het voorgelaagde record in 1947 lag het gemiddelde op 620 kubieke meter per seconde. Dat was pas op 4 november. Bijzonder is dat deze waarde nu al is bereikt. In de recente droge jaren 2018 en 2022 was de afname van de watertoevoer minder groot. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximumtemperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. En morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 10 augustus. Vandaag zijn er sommige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, een paar mooi weerwolken, een paar sluierwolken. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Vanaf woensdag krijgen we weer met

0: zaterdagmiddag rond de 28 graden. Op zondag draait de wind naar een noordelijke richting en dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15 en zondagmiddag zo'n 24 graden en de kleine kans op een lokale bui.
1: De gezelligste van de regio.
2: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Nu de Euromast weer open is, leek het erop dat de fluittoon die in juni tot consternatie leidde rondom de toren was verdwenen. Maar vannacht was de fluittoon weer terug, zo meldt de DCMR. In totaal kwamen er sinds 10 uur gisteravond 15 meldingen binnen van geluidsoverlast rondom de mast. Het is de vierde keer dat er veel meldingen binnenkomen. In het verleden ging het dan om een openstaand luik of touwen die er hingen vanwege de verbouwing die de fluittoon veroorzaakte. Wat het probleem nu veroorzaakt is niet bekend. De DCMR heeft de beheerder van de Euromast verzocht een blijvende oplossing te vinden voor de overlast. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was de brug op de brug gestopt. Daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Kochelanden een tijdje gewacht had, gaf hij gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en eenmaal terug op de kade werd hij door agenten achtervolgd die hem in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En vanaf vannacht is de Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel afgesloten voor de komende 4 weken. De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied. Vanochtend gingen de eerste mensen naar hun werk met de waterbus of de watertaxi. Overigens ging het niet overal even soepel. Een verslaggever van CKZ vandaag meldt dat de pendelbus die speciaal tussen Capellebrug en Algra-brug rijdt enige tijd werd tegengehouden door verkeersregelaars. Met een omweg rijdt de bus nu alsnog. En niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde. En naar verwachting is het einde nog niet in zicht, doordat de droogte aanhoudt. Bij het voorgelaagde record in 1947 lag het gemiddelde op 620 kubieke meter per seconde. Dat was pas op 4 november. Bijzonder is dat deze waarde nu al is bereikt. In de recente droge jaren 2018 en 2022 was de afname van de watertoevoer minder groot. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximumtemperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. En morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 10 augustus. Vandaag zijn er sommige perioden die worden afgerust met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een paar sluierwolken. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Vanaf woensdag krijgen we weer met de instromen van warmere en hete lucht te maken met een oostelijke wind. Wordt dat aangevoerd en op woensdag zien we al een maximumtemperatuur rond de 29, lokaal misschien al 30 graden. Na een nog relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag en vrijdag beloven twee hete dagen te worden met een zwakke wind. Een minimumtemperatuur op donderdag van 16, op vrijdag van rond de 18 graden. En in de middag wordt het dan zo'n 33 graden. Vanaf zaterdag lijkt het dan weer iets minder heet te worden. De wind waait op zaterdag uit een noordwestelijke richting. Het is meest zwakke windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 18 graden. En zaterdagmiddag rond de 28 graden. Op zondag draait de wind naar een noordelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15. En zondagmiddag zo'n 24 graden. En de kleine kans op een lokale bui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage in Dordrecht die vrijdagavond hals over kop werd gesloten, blijft dicht, zo laat de gemeente weten. De garage aan de Visstraat toonde vrijdag opeens een grote scheur op de bovenste verdieping. De constructie is op die plek van de scheur ernstig verzwakt en daarom zijn er stempels geplaatst als tijdelijke ondersteuning. Het directe gevaar is geweken, toch mogen er geen auto's meer parkeren. De gemeente zegt geen risico te kunnen nemen. Er staat nog één auto in de parkeergarage. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was op de brug gestopt, daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Kochelanden een tijdje gewacht had, gaf hij plotseling gas toen de brug open stond. De man reed met zijn auto kwam met zijn auto ondersteboven op de bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en terug op de kade gelopen. Direct daarna werd hij enige tijd te voet achtervolgd door agenten die hem op de brug in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En de restauratie van de torenspits van het historische monument Het Schuurkerkje in Maassluis duurde langer dan verwacht, zo meldt de WOS. De toren verkeert in een slechtere staat dan gedacht, waardoor het onderstel volledig vernieuwd moet worden. Er zijn speciale materialen nodig om het onderstel te kunnen maken. De gemeente hoopt dat de toren in het laatste kwartaal van dit jaar gereed is, maar houdt rekening met uitstel. En het schandaal rondom de grafdelver die kostbare spullen uit graven van de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd is vermoedelijk groter dan vooraf gedacht, meldt Omroep West. Het Openbaar Ministerie denkt dat de 60-jarige man niet alleen heeft gehandeld. De politie verhoort twee collega's van de man die worden verdacht van het witwassen en verkopen van waardevolle spullen die van de begraafplaats afkomen. Sinds 2023 zou de man allerlei spullen hebben ontvreemd uit graven, zoals sieraden en gouden vullingen. En dan nog het weer. Periode met zon blijft vrijwel droog. Temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 10 augustus. Vandaag zijn er sommige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een paar sluierwolken. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Vanaf woensdag krijgen we weer met de instromen van warmere en hete lucht te maken met een oostelijke wind. Wordt dat aangevoerd en op woensdag zien we al een maximumtemperatuur rond de 29, lokaal misschien al 30 graden. Na een nog relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag en vrijdag beloven twee hete dagen te worden met een zwakke wind. Een minimumtemperatuur op donderdag van 16, op vrijdag van rond de 18 graden. En in de middag wordt het dan zo'n 33 graden. Vanaf zaterdag lijkt het dan weer iets minder heet te worden. De wind waait op zaterdag uit een noordwestelijke richting. Het is meest zwakke windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 18 graden. En zaterdagmiddag rond de 28 graden. Op zondag draait de wind naar een noordelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15. En zondagmiddag zo'n 24 graden. En de kleine kans op een lokale bui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage in Dordrecht, die vrijdagavond hals over kop werd gesloten, blijft dicht, zo laat de gemeente weten. De garage aan de Visstraat troonde vrijdag opeens een grote scheur op de bovenste verdieping. De constructie is op de plek van de scheur ernstig verzwakt en daarom zijn er stempels geplaatst als tijdelijke ondersteuning. Direct gevaar is geweken, toch mogen er geen auto's meer parkeren. De gemeente zegt geen risico te kunnen nemen. Er staat nog 1 auto in de parkeergarage. Op de kruising van de Wilgenplaslaan en de Donkersingel in Rotterdam-Schiebroek heeft een aanrijding plaatsgevonden waarbij een bushokje en een prullenbak vernield zijn. Rond 10:30 'smiddags ging het mis. Een overstekende auto werd geraakt door een auto die voorrang had. En daardoor schoot die auto weer tegen het bushokje aan. Alle inzittenden zijn nagekeken door het ambulancepersoneel en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was op de brug gestopt, daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Kochelande een tijdje gewacht had, gaf hij plotseling gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en terug de kade opgelopen. Direct daarna werd hij enige tijd te voet achtervolgd door agenten die hem op de brug in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En de voetbalbonden van Europa, Azië, Noord- en Midden-Amerika hebben maandag in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bonden zijn woedend over de heisa die bij de FIFA is ontstaan over het verkopen van rechten voor komende WK's via een bedrijf. En dat ze dat afdoen als een communicatiefout. Ze zeggen dat Infantino zichzelf boven de voetbalfamilie plaatst en daarmee zijn mandaat verliest. Eerder vandaag werd al bekend dat een vermeende minnares van de Zwitser in zijn tijd bij de UEFA is afgekocht met een vertrekvergoeding. De FIFA ontkent die aantijgingen, de UEFA bevestigt ze. En dan nog het weer, periode met zon. Het blijft vrijwel droog met temperaturen die niet boven de 24 graden uitkomen. Vanavond schijnt de zon, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog bij een maximum van 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Scholevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 10 augustus. Vandaag zijn er sommige perioden die worden afgerust met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximum temperatuur komt uit rond de 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, een paar mooi weerwolken, een paar sluierwolken. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximum temperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Vanaf woensdag krijgen we weer met de instromen van warmere en hete lucht te maken met een oostelijke wind. Wordt dat aangevoerd en op woensdag zien we al een maximumtemperatuur rond de 29, lokaal misschien al 30 graden. Na een nog relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag en vrijdag beloven twee hete dagen te worden met een zwakke wind. Een minimumtemperatuur op donderdag van 16, op vrijdag van rond de 18 graden. En in de middag wordt het dan zo'n 33 graden. Vanaf zaterdag lijkt het dan weer iets minder heet te worden. De wind waait op zaterdag uit een noordwestelijke richting. Het meest zwakke windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 18 graden. En zaterdagmiddag rond de 28 graden. Op zondag draait de wind naar een noordelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15. En zondagmiddag zo'n 24 graden. En de kleine kans op een lokale bui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Steden als Dordrecht en Gorinchem kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte met riviercruistoeristen, zo lijkt het. Want het waterpeil in de Rijn tussen Koblenz en Mainz in Duitsland staat zo laag dat vrachtscheepvaart en cruiseboten daar niet meer langs kunnen. Komt allemaal door de droogte. Cruisemaatschappijen moeten daarom op zoek naar alternatieve bestemmingen. In plaats van Basel bezoeken toeristen nu al vaker steden in onze regio. Ook in het Nederlandse deel staat het water erg laag trouwens. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Robit gemeten als nu. De man die vannacht van de Botlekbrug reed, was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zo zegt de politie. De 28-jarige Fries was op de brug gestopt toen de klep openging en de slagbomen naar beneden kwamen. Toch besloot hij juist toen te gaan rijden. De auto viel naar beneden, maar kwam boven op een bouwsteiger terecht. Daar klom hij uit de auto om te voet verder te gaan. Na een korte achtervolging is hij door de politie aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De parkeergarage in Dordrecht, die vrijdagavond hals over kop werd gesloten, blijft voorlopig dicht, zo laat de gemeente weten. Vlak voor het weekend werd er ineens een grote scheur op de bovenste verdieping gevonden. De constructie was op die plek ernstig verzwakt. Daarom zijn er stempels geplaatst als tijdelijke ondersteuning. Direct gevaar is daarmee geweken, maar parkeren moet voorlopig toch even ergens anders. De gemeente zegt geen risico te kunnen nemen. Er staat nog één auto in de parkeergarage. Een bushok en een prullenbak zijn flink in de kreukels gereden bij een aanrijding in Rotterdam-Schiebroek. Het ging eind van de ochtend mis op de kruising van de Wilgenplaslaan en de Donkersingel. Een automobilist gaf geen voorrang, raakte een andere wagen en die schoot vervolgens tegen het straatmeubilair aan. Een flinke ravage, maar er vielen geen gewonden. Alle inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Krijg je nog het weer? Periode met zon. Het blijft vrijwel droog. De temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en het blijft droog. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met opnieuw maximaal 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 100.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 10 augustus. Vandaag zijn er sommige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een paar sluierwolken. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Vanaf woensdag krijgen we weer met de instromen van warmere en hete lucht te maken met een oostelijke wind. Wordt dat aangevoerd en op woensdag zien we al een maximumtemperatuur rond de 29, lokaal misschien al 30 graden. Na een nog relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Donderdag en vrijdag beloven twee hete dagen te worden met een zwakke wind. Een minimumtemperatuur op donderdag van 16, op vrijdag van rond de 18 graden. En in de middag wordt het dan zo'n 33 graden. Vanaf zaterdag lijkt het dan weer iets minder heet te worden. De wind waait op zaterdag uit een noordwestelijke richting. Het is meest zwakke windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 18 graden. En zaterdagmiddag rond de 28 graden. Op zondag draait de wind naar een noordelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 15. En zondagmiddag zo'n 24 graden. En de kleine kans op een lokale bui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Steden als Dordrecht en Gorinchem kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte met riviercruise-toeristen, zo lijkt het. Want het waterpeil in de Rijn tussen Duitse Koblenz en Mainz staat zo laag dat vrachtscheepvaart en cruiseboten daar niet meer langs kunnen. Komt allemaal door de droogte. Cruisemaatschappijen moeten daarom op zoek naar alternatieve bestemmingen. In plaats van Basel bezoeken toeristen nu vaker steden in onze regio. Ook in het Nederlandse deel staat het water trouwens erg laag. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobit gemeten als nu. De man die vannacht van de Botlekbrug reed was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zo zegt de politie. De 28-jarige Fries was op de brug gestopt toen de klep openging en de slagbomen naar beneden kwamen. Toch besloot hij juist toen te gaan rijden. De auto viel naar beneden, maar kwam bovenop een bouwsteiger terecht. Daar klom hij uit de auto om te voet verder te gaan. Na een korte achtervolging is hij door de politie aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Wie nog vakantieplannen heeft richting Italië moet even opletten. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. De vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen. De luchthaven denkt dat er vanaf een uur of vijf weer gevlogen kan worden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Ook afgelopen zaterdag was er al een uitbarsting. Het alarmniveau is daarom nu verhoogd naar code rood, het hoogste niveau. En wie woensdagavond de zonsverduistering wil zien, lijkt geluk te hebben. Er is nauwelijks bewolking, waardoor de eclips in vrijwel de hele regio goed te volgen moet zijn. De zonsverduistering begint om 16 minuten over 7 in de avond en eindigt om 10 over 9. Om 11 over 8 is bijna de hele zon verduisterd. 89% is dan onzichtbaar. Omdat de verduistering vlak voor zonsondergang plaatsvindt, staat de zon laag. En daarom is een plek met vrij uitzicht richting het westen een aanrader. Bijvoorbeeld het strand. Krijg je van mij ook nog het weer van vandaag. Periode met zon, blijft wel droog. Temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon ook nog. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging ongeveer een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: De gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 10 augustus. Vandaag kregen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En de temperatuur liep op rond de zomerse grens van 25 graden en bleef overal droog. Komende avond en nacht kan het behoorlijk afkoelen. De minimumtemperatuur morgen tegen de ochtend zo'n 12 graden. Morgen overdag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar wolken, minder wolken dan vandaag. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur opnieuw rond de zomerse grens van 25 graden. Op woensdag stroomt er met een matige wind uit het oosten alweer warmere lucht over onze regio uit. Er is dan veel zon. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 graden. En woensdagmiddag kan het alweer rond de 29 graden worden en lokaal zou een tropische 30 graden alweer haalbaar zijn. Nog warmer wordt het op donderdag en vrijdag. Er is dan veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, aanvankelijk uit een oost-zuidoostelijke richting. Later op vrijdag uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt tussen de 16 en 18 graden. En in de middag wordt het zo'n 32, lokaal 33 graden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file. Op de A6 van Emmeloord naar Joure heb je behoorlijk wat vertraging tussen Band en Lemmer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Er staat een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht, kost je 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Ermelo en de afrit Elspeet heb je de meeste vertraging, namelijk een half uur. Staat er een kapotte vrachtwagen waardoor de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Leo Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man in een scootmobiel is vanmiddag overleden in het Rotterdamse Kralingse Bos. De man belandde rond 2 uur in het water van een sloot. Op beelden is te zien dat de scootmobiel een stuk naast het wandelpad en tegen een boom staat. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is nog niet duidelijk. Verkeersspecialisten van de politie doen daar nu onderzoek naar. Veel hulpdiensten kwamen naar het bos, waaronder een traumahelikopter. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Steden als Dordrecht en Gorinchem kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte met riviercruise-toeristen, zo lijkt het. Want het waterpeil in de Rijn tussen de Duitse Koblenz en Mainz staat zo laag dat vrachtscheepvaart en cruiseboten daar niet meer langs kunnen. Komt allemaal door de droogte. Cruisemaatschappijen moeten daarom al langer op zoek naar alternatieve bestemmingen. In plaats van het Zwitserse Basel bezoeken toeristen nu vaker steden in onze regio. Ook in het Nederlandse deel staat het water trouwens erg laag. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om oplichters die zich voordoen als grote kamerverhuurders, maar het lukt maar moeilijk om de advertenties verwijderd te krijgen. Soms zijn studenten duizenden euro's kwijt. Ze hebben dan al betaald voor niet bestaande kamers. Bij de fraude helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van verhuurfraude. In de eerste helft van 2026 kregen ze 175 meldingen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. In het halfjaar ervoor waren dat er nog 21. Wie woensdagavond de zonsverduistering wil zien, lijkt geluk te hebben. Er is nauwelijks bewolking voorspeld, waardoor de eclips in vrijwel de hele regio goed te volgen moet zijn. De zonsverduistering begint om 16 minuten over 7 en eindigt om 10 over 9. En omdat de verduistering vlak voor zonsondergang plaatsvindt, staat de zon laag en daarom is een plek met grijze uitzicht richting het westen een aanrader. Bijvoorbeeld het strand. Krijg je ook nog het weer van nu. Periode met zon. Het blijft vrijwel droog. De temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaring en droog. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. En ook opnieuw maximaal 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Jouren bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 10 augustus. Vandaag kregen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En de temperatuur liep op rond de zomerse grens van 25 graden en bleef overal droog. Komende avond en nacht kan het behoorlijk afkoelen. De minimumtemperatuur morgen tegen de ochtend zo'n 12 graden. Morgen overdag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar wolken, minder wolken dan vandaag. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur opnieuw rond de zomerse grens van 25 graden. Op woensdag stroomt er met een matige wind uit het oosten alweer warmere lucht over onze regio uit. Er is dan veel zon. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 graden. En woensdagmiddag kan het alweer rond de 29 graden worden en lokaal zou een tropische 30 graden alweer haalbaar zijn. Nog warmer wordt het op donderdag en vrijdag. Er is dan veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, aanvankelijk uit een oost-zuidoostelijke richting. Later op vrijdag uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt tussen de 16 en 18 graden. En in de middag wordt het zo'n 32, lokaal 33 graden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er is niet echt sprake van een avondspits, maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Op de A6 bijvoorbeeld van Emmeloord naar Jouren, daar ligt namelijk glas op het wegdek bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht, de verdraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg 10 minuten oponthoud. Omrijders veroorzaken extra drukte op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is de verdraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man in een scootmobiel is vanmiddag overleden in het Kralingse Bos in Rotterdam. De man belandde rond 2 uur in het water van een sloot. Op beelden is te zien dat de scootmobiel een stuk naast het wandelpad en tegen een boom staat. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is nog niet duidelijk. Verkeersspecialisten van de politie doen daar nu onderzoek naar. Veel hulpdiensten kwamen naar het bos, waaronder ook een traumahelikopter. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om oplichters die zich voordoen als grote kamerverhuurders, maar het lukt maar moeilijk om de advertenties verwijderd te krijgen. Soms zijn studenten duizenden euro's kwijt. Ze hebben dan betaald voor niet bestaande kamers. Bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer van dit soort meldingen binnen. In de eerste helft van 2026 kregen ze 175 meldingen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. In het halfjaar ervoor waren dat er nog 21. KLM verandert de menukaart aan boord van Europese vluchten. Het beroemde broodje kaas, een biertje of een glas wijn zijn niet langer gratis. De keuze wordt volgens de luchtvaartmaatschappij groter, maar je moet er dus voor gaan betalen. Koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijven wel gratis voor passagiers. En er zijn meer veranderingen. Er zijn veel nieuwe vliegtuigen toegevoegd aan de vloot. En op vluchten is wifi tegenwoordig gratis. Sport. Excelsior heeft Alireza Jahanbakhsh vastgelegd. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen bij de trotse koploper van de Eredivisie. Jahanbakhsh speelde eerder voor Feyenoord en bakte daar de titel en won ook een beker. Verder speelde hij voor NEC, AZ, Heerenveen, Brighton en het Belgische Dender. Van die ploeg komt hij nu transfervrij over. Jahanbakhsh speelde al meer dan 100 interlands en 4 WK's voor Iran en was op het afgelopen WK zelfs nog aanvoerder. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft de zon schijnen. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. En later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 10 augustus. Vandaag kregen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En de temperatuur liep op rond de zomerse grens van 25 graden en bleef overal droog. Komende avond en nacht kan het behoorlijk afkoelen. De minimumtemperatuur morgen tegen de ochtend zo'n 12 graden. Morgen overdag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar wolken, minder wolken dan vandaag. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur opnieuw rond de zomerse grens van 25 graden. Op woensdag stroomt er met een matige wind uit het oosten alweer warme lucht over onze regio uit. Er is dan veel zon. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 graden. En woensdagmiddag kan het alweer rond de 29 graden worden en lokaal zou een tropische 30 graden alweer haalbaar zijn. Nog warmer wordt het op donderdag en vrijdag. Er is dan veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, aanvankelijk uit een oost-zuidoostelijke richting. Later op vrijdag uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt tussen de 16 en 18 graden. En in de middag wordt het zo'n 32, lokaal 33 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Leon Mastik en dit is het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in verband met vernielingen en explosies bij kapperszaken in die stad. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand ook al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een gevaarlijke TikTok-trend met speelgoed. Op sociale media verschijnen veel video's waarin jongeren elkaar uitdagen om zogeheten squishies te verwarmen in de magnetron of in kokend water. En dat kan leiden tot explosies en ernstige brandwonden. In het buitenland ging het al meerdere keren mis, zo schrijft het AD. Naar aanleiding van vragen van de krant waarschuwt de NVWA nu om dit vooral niet te doen. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 doden gevallen en dat aantal loopt vermoedelijk op. Op verschillende plekken liggen mensen onder het puin. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 en was ook in buurlanden Panama en Ecuador te voelen. Colombiaanse media melden dat er door het land heen veel schade is en dat vliegvelden gesloten zijn. Sport dan. Excelsior heeft Alireza Jahanbakhsh vastgelegd. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen bij de trotse koploper van de Eredivisie. Jahanbakhsh speelde eerder voor Feyenoord en pakte daar de titel en won ook een beker. Verder speelde hij voor NEC, AZ, Heerenveen, Brighton en het Belgische Dender. Van die ploeg komt hij nu transfervrij over. Jahanbakhsh speelde al meer dan 100 interlands en 4 WK's voor Iran en was op het afgelopen WK zelfs nog aanvoerder. Krijg je van mij nog het weer. Een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vannacht direct na middernacht, dus op de ochtend van 10 augustus... begon de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer. Vanaf 6 uur vanochtend zijn verslaggevers van CKZ vandaag in de omgeving bezig om te zien wat er gebeurt in het verkeer. En dat volgen we gedurende de dag. Via een live blog op de website ckzvandaag.nl kunt u dat volgen. De gemeente Capelle aan den IJssel doet een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Daar gaat het om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Er gaat in de wijk veel renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud plaatsvinden. En dan is het steeds wettelijk verplicht om vooraf een ecologisch onderzoek te doen. Normaliter gaat dat per project. Nu wordt het volgens een soortenmanagementplan eenmalig gedaan gecombineerd. VV Capelle speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen HSV Hoek. Na een ruststand van 0-3 werd het 1-6 voor Hoek. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 10 augustus. Vandaag kregen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. En de temperatuur liep op rond de zomerse grens van 25 graden en bleef overal droog. Komende avond en nacht kan het behoorlijk afkoelen. De minimumtemperatuur morgen tegen de ochtend zo'n 12 graden. Morgen overdag zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar wolken, minder wolken dan vandaag. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur opnieuw rond de zomerse grens van 25 graden. Op woensdag stroomt er met een matige wind uit het oosten alweer warmere lucht over onze regio uit. Er is dan veel zon. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 12 graden. En woensdagmiddag kan het alweer rond de 29 graden worden en lokaal zou een tropische 30 graden alweer haalbaar zijn. Nog warmer wordt het op donderdag en vrijdag. Er is dan veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind, aanvankelijk uit een oost-zuidoostelijke richting. Later op vrijdag uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt tussen de 16 en 18 graden. En in de middag wordt het zo'n 32, lokaal 33 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En de Vlaardingse politie heeft een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies bij kapperszaken in die stad. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf en bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een gevaarlijke TikTok-trend met speelgoed. Op sociale media verschijnen veel video's waarin jongeren elkaar uitdagen om zogeheten squishies te verwarmen in de magnetron of in kokend water. Dat kan leiden tot explosies en ernstige brandwonden. In het buitenland ging het al meerdere keren mis, zo schrijft het AD. Naar aanleiding van vragen van die krant waarschuwt de NVWA nu om dit vooral niet te doen. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn tientallen doden gevallen in verschillende steden. Op meerdere plekken liggen mensen onder het puin. De eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaar getroffen stad Cali. Een meisje en een oudere vrouw zijn daar uit een ingestort pand gehaald. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 en was ook in buurlanden Panama en Ecuador te voelen. Het weer dan nog, een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog, maximaal 24 graden dan. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws.

Charles en Eddie, and would I lie to you? Dit is IJsselnieuws. Goedenavond. Het programma met achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Thomas Bresser. 4 weken geen auto's over de Algerabrug. En toch bleven de grote files vanochtend uit. Straks blikken we terug op de eerste ochtend van de afsluiting. Ja, en we gaan het hebben over dat de WOP Middelwatering al sinds 2002 in Capelle aan de IJssel bijzondere concerten met jonge muzikale talenten organiseert. 240 concerten en meer dan 20 jaar samenwerking met het Prinses Christina Concours. En die bijzondere band wordt nu vereeuwigd in een publicatie. En zometeen hoor je daar het verhaal achter. Dat dus het komende uur in IJsselnieuws. Eerst heb ik muziek voor je. Dit is Falco.

0: Boys en Automatic op Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws. Ja, sinds vannacht ging de Algrabrug voor 4 weken dicht voor wegverkeer, voor het autoverkeer, voor de bussen natuurlijk. En hier bij ons in de studio is verslaggever Joep Kruithof. En Joep Kruithof gaat in gesprek met Rob Nieuwveld. Want hoe is de ochtend precies verlopen?
1: Ja, Joep, jij was namens de redactie onderweg. We waren met z'n vieren onderweg vanochtend. Vanaf ongeveer 6:00, 6:15. Om te kijken of de chaos die besproken was als een mogelijkheid, omdat de Algrabrug dicht is, hoe dat zou lopen. Wat is je ervaring van de ochtend?
2: Dat het eigenlijk reuze meeviel. Er was wel, het enige chaos was dat de communicatie met de pendelbussen niet helemaal goed is gegaan. Dus het duurde tussen 6:50 en 6:50 waren er geen pendelbussen. Wat vooral heel jammer was voor een man die een Camino ging lopen in Spanje. Die moest een TGV halen, alleen die heeft hij dus gemist. Omdat er geen bus kwam.
1: Ja, dat is dan een hele trieste bijkomstigheid. Maar verder, goed, die bussen, dat ging dan even mis een tijdje. Dat is wel heel vervelend. Maar andere dingen, met vervoer wat er doorheen wilde, andere dingen. Je stond natuurlijk ook op de brug, hè? Je stond op de brug in het hart van de Algrabrug. Fietsers, voetgangers,
2: mensen met scooters en mensen met motoren. Dat laatste mag natuurlijk niet. Dus rond een uurtje of 6 waren er 2 motorrijders die de motor over de brug aan het duwen waren. Maar later op de middag zijn er ook 3 motorrijders beboet door de Krimpense politie. Die reden gewoon met hun motor over het fietspad. Dat mag niet. Dus er kan nog wel gebruik gemaakt worden van de Algra natuurlijk. Maar dan niet voor auto's of andere.
1: Was het druk met die groep mensen die er overheen gingen?
2: Ik had wel het idee drukker dan normaal, ja. Ja, je zag wel echt dat meer mensen op de fiets langskwamen. En ook met scooters gingen wandelen. De panelbussen werden ook druk bezocht. Zeker die aan de Kapelskamp kant. Die in Krimpen viel wel mee. Maar zeker in Capelle hebben wel heel veel mensen de panelbus genomen.
1: Heb je het idee dat het goed voorbereid was, even los van die panelbussen? Waar je opties had om ander vervoer te nemen?
2: Ja, het stond ook duidelijk aangegeven. Je had natuurlijk allemaal verschillende plekken waar je dat kon doen. Je kon ook een watertaxi nemen en de waterbus nemen. Dus dat was ik had wel het idee dat het redelijk goed gedaan is. Het enige, en dat zegt Rijkswaterstaat zelf ook, dat ze een bordje hadden kunnen plaatsen dat de watertaxi gratis was. En de waterbus, dat die wel geld kostte. Maar ja, voor de rest, alles wel goed duidelijk.
1: Wij waren er ook, hè? Collega Dennis was daar. Wat is jouw ervaring? Tenminste, wat heeft hij verteld over die watermogelijkheid?
2: Ja, dat het vooral aan het begin van de ochtend druk was daar. En naarmate de dag vorderde en de uren vorderden, dat er steeds minder mensen gebruik gingen maken van die watermogelijkheden. Maar ja, op een gegeven moment zaten er maar 2 of 3 mensen gelijktijdig in. Dus ja, op zich, er werd gebruik van gemaakt. Maar echt die piek bleef uit. Omdat heel veel mensen, die waren goed voorbereid. Er zijn ook genoeg mensen die op vakantie zijn.
1: Ja, en we waren ook op de weg, de N210 en de N207 aansluitend. Richting de sluizen bij Gouda, daar stond ik zelf. En daar was het eigenlijk heel rustig. Tussen pakweg 6:15, 6:15, 7:30.
2: Ja, die verwachte chaos die is eigenlijk best wel uitgebleven. En dat valt ook gewoon terug te lezen in de liveblog die wij als CKZ bijhouden. Die is gewoon nog steeds te lezen via de website. En daar houden we ook gewoon gedurende deze maand updates bij van dingen die gebeuren in omtrent de Algrabrug.
1: Ja, want we hebben natuurlijk ook even gekeken naar de avondspits voor zover aanwezig.
2: Ja, daar viel ook reuze mee. Echt, de chaos die men had verwacht, de doemscenario's, die zitten nog allemaal in de kast. Dat is allemaal niet gebeurd.
1: Oké, nou, dankjewel Joep Kruithof voor je commentaar. Dan gaan wij als het...
0: Je kan schakelen met Milou van Radio Rijnmond.
1: Ontzettend leuk om Milou op Ten Berg aan de telefoon te hebben. Hallo Milou, goedenavond.
3: Goedenavond Rob.
1: Goed je weer te horen.
3: Gezellig.
1: Rijnmond was ook in het gebied aanwezig vandaag. We hebben daar al contact over gehad. Wat is de ervaring van de ochtend?
3: De ervaring van de ochtend, eigenlijk in de ochtendshow hebben we geschakeld met onder andere jullie, met Joep. Maar ook met onze eigen verslaggever Jacco van Giessen. En Jacco stond bij een van de hubs om inderdaad ook de watertaxi te kunnen pakken naar de overkant. En ook daar viel het op dat het eigenlijk vrij rustig was. Het is natuurlijk ook zomervakantie, dat speelde ook mee. Onze verslaggever Jacco heeft meerdere mensen aangesproken. En die zeiden eigenlijk allemaal dat ze het niet anders deden dan normaal. Dus ze eigenlijk altijd wel gebruik van maakten. En er waren zelfs mensen die het wel gezellig vonden dat er nu wat meer mensen op stonden. Zodat ze een kletspraatje hadden.
1: Ja, dat is weer de bijkomstigheid. Is het jullie, meegevallen ook, de conclusie die Joep net had, in het gebied waar hij was? Is het Jacco ook meegevallen met wat hij misschien verwacht had?
3: Eigenlijk wel, want we zijn ook bij de Papendrechtse brug geweest toen die dicht ging. Daar is natuurlijk eenzelfde soort situatie, die is zelfs voor 9 maanden dicht. En daar was het heel druk met naar de overkant komen met de speciale pont. Maar eigenlijk was hier geen sprake van, inderdaad. Dus het is ons allemaal heel erg meegevallen.
1: Ja, jullie hebben natuurlijk ook gemonitord hoe het verkeer ging. Daarbij eigenlijk dezelfde indrukken, wegverkeer.
3: Nee, precies. Inderdaad, de meeste mensen wisten het. We hebben ook van veel Krimpenaren gehoord dat die expres nu op vakantie gaan in deze periode. Dus ja, het was ook vrij duidelijk vanaf de Kapelse kant dat er pionnen stonden en dat je echt niet de brug kon nemen.
1: Hebben jullie dan de indruk dat het gewoon goed voorbereid was? Ook de periode waar het voor gekozen is?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd gissen. Rijkswaterstaat die heeft er wel over nagedacht. Dat het in een vakantieperiode was. Ik weet dat ondernemers in Krimpen aan de IJssel er wel heel blij mee zijn. En bijvoorbeeld de fietsenwinkel die nu meer e-bikes verkoopt, omdat toch veel meer Krimpenaren en Kapellenaren de fiets nemen om in Rotterdam te komen en vice versa. Dus ik denk persoonlijk wel dat Rijkswaterstaat natuurlijk de zomervakantie heeft uitgekozen om de werkzaamheden uit te voeren.
1: Ja, creatieve oplossingen. Daar is veel naar gezocht, hebben we het idee.
3: Precies.
1: Maar als je dan toch een fiets wil hebben, haal hem en gebruik hem.
3: Dus nou, zeker
1: goed
3: weten.
1: Goed weer ervoor. Oké. Hebben jullie ook naar de middag gekeken?
3: Dat zou ja mijn collega's van de middag moeten vragen.
1: Oh ja, natuurlijk.
3: Maar volgens mij
1: ja.
3: was er geen gekkigheid inderdaad onderweg.
1: Nee. Oké, Milou. Dankjewel voor nu. Morgenochtend weer monitoren?
3: Zeker weten. We houden het in de gaten.
1: We houden contact. Dankjewel. Leuk weer een uitzending te hebben hier in Kapelle. Dankjewel. Veel succes daar. Milou op den Berg van Rijnmond. Hartelijk dank.
3: Graag gedaan.

0: Olivia Dean en So Easy op Radio Capella. Dit is IJsselnieuws. We hadden het net al over die afgesloten brug, de Algrabrug. En we hebben in uitzending Menno Kamp, projectleider van de Algrabrug van Rijkswaterstaat. En Rob Nieuwveld gaat met hem in gesprek.
1: Ja, meneer Kamp, goeie avond.
2: Ja, goeie avond.
1: Ik kan me voorstellen dat het een lange dag voor u is.
2: Ja, de dag begon al vroeg. Mijn wekker die ging om 5 uur. En je wil natuurlijk niks missen. We hebben dit project al zo lang voorbereid. En de eerste interviews die gaven we om 7:00 volgens mij vanochtend.
1: En wat kon u toen vertellen?
2: We waren natuurlijk met elkaar benieuwd van hoe werkt het. Hè? We hebben zoveel voorbereid. We zijn al 2,5 jaar geleden begonnen met het voorbereiden van deze werkzaamheden. En dan sta je op Stormpolder en dan zie je de bussen stoppen en mensen uitstappen en de waterbus of de watertaxi pakken. Ja, en dan, ik heb toch met veel tevredenheid gekeken hoe de mobiliteit, hè, in zijn geheel toch in stand blijft. Ja. Maar kijk, daarnaast zijn we natuurlijk ook volop bezig aan de brug en eindelijk kunnen we doen wat we moeten doen. En dat is die brug onderhouden.
1: Ja, dat is het belangrijkste punt. Maar het gaat erom, wat gebeurt er omheen? Zoals het verkeer. Had u gedacht, had u ergens in een plannetje bedacht dat het zo stil zou zijn?
2: Nou, ervaring leert dat in de maatregelen die we nemen, 30% van het verkeer anticipeert op de keuzemogelijkheden die we aanbieden. Maar ik had stilletjes wel de hoop dat we naar een veel hoger percentage zouden gaan. Want waarom? Als je kijkt naar specifiek de Algrabrug, dan is zo'n 80% van het verkeer wat er overheen rijdt, autoverkeer, heeft een herkomstbestemming van nog geen 15 kilometer. Dus dat betekent dat er heel veel verkeer rijdt uit Krimpen en een omgeving. Wat heel goed ook de fiets zou kunnen pakken. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Nou, en in het voortraject heb ik ook tegen mijn team gezegd, als we die doelgroep weten aan te boren en de keuzemogelijkheid kunnen bieden om thuis te werken of de fiets te pakken of het OV, nou, dan gaan we heel veel winnen. En dan komen we misschien wel uit op een veel groter percentage van het verkeer, dus dat ander reisgedrag vertoont. En ja, we zitten natuurlijk ook in de zomervakantie, maar ik kijk toch terug op een eerste hele goede dag waarin het rustig is geweest is op de weg.
1: Ja, ja, inderdaad. Ik hoorde nu wel in een interview met mijn collega zeggen dat er bij het vervoer over het water, waar u net over sprak, toch wel even iets bijgesteld moet worden aan informatie misschien over gratis, niet gratis, een app goed kunnen gebruiken.
2: Ja. Ja, op zo'n eerste dag dan zie je dat het op een aantal punten nog niet helemaal goed is ingeregeld. Hè? En een van de zaken is ook, ik moest er zelf trouwens ook even aan wennen, want ik stond ook bij de waterbus en ik wilde gratis over. Dan moet je wel even de reiswijs-app van zetten, want dan bereikbaar hebben. En dan moet je ook even de challenge moet je aanzetten. En dan met die reiswijs-app kan je gratis de overtocht maken met de waterbus. Maar daarnaast vaart ook de watertaxi. En die is volledig gratis. Daar hoef je niet in te checken. Want ja, weet je, die waterbus, dat is gewoon een verbinding tussen Dordrecht en Rotterdam. En dat specifiek, dat stukje ertussenin, dat hebben we als Rijkswaterstaat samen met Zuidland bereikbaar gratis gemaakt. Maar daar moet je even in checken met die reiswijze-app. Dus ja, het is eventjes even wennen voor iedereen. Maar zo dadelijk dan gaat het wel lopen hoor.
1: Ja, als projectleider weet u waarschijnlijk wel dat je altijd wel ergens even moet bijsturen. Maar het zijn niet onoverkommelijke dingen dit, hè?
2: Nee. Dus kijk, wij zijn iedere dag hebben wij een kortcyclische evaluatie. En dan bekijken we het verkeersbeeld van de dag ervoor. We hebben vandaag al heel veel telefonisch contact gehad in het hele team. En bijgeschakeld. Er zijn borden bijgezet. Soms betere verwijzing. En vanochtend hadden we bijvoorbeeld zo'n moment. Dan staat de RET, die staat bij de verkeersregelaar, komt hij aanrijden. En specifiek die bus werd die doorgelaten. Ja, weet je, dat zijn allemaal wat kleine dingen die even bijgesteld moeten worden. Dat is een beetje inherent aan zo'n eerste dag.
1: Ja. Wat is nu de volgende dag dat u verwacht dat het heel druk zou kunnen gaan worden?
2: Nou, we gaan dagelijks gaan we dit monitoren. En na zo'n eerste dag kan je natuurlijk niet gelijk allerlei conclusies trekken. We hebben nog 3 weken in de zomervakantie. En de laatste week valt buiten de zomervakantie. Ik verwacht dat die laatste week een ander verkeersbeeld gaat geven. Een nieuwe piek. En ik heb er hele goede hoop op dat we de komende 3 weken een rustig verkeersbeeld gaan zien. Maar we blijven het monitoren.
1: Oké. Al het beste daarbij gewenst. En we gaan elkaar wellicht nog wel spreken een andere keer. Dank voor nu, Menno Kamp, projectleider namens Rijkswaterstaat, voor dit hele mooie project rond de Algrabrug.
2: Ja, super. Dankjewel en succes met jullie programma.
1: Hartelijk dank.
0: Rob Nieuwveld hoorde je in gesprek met Menno Kamp van Rijkswaterstaat. Muziek hebben we voor je van Bryan Adams.

0: Bryan Adams en Everything I do it for you. Dit is IJsselsport, het is Radio Capelle. En de aankomende dagen, en vandaag ook natuurlijk, gaat het super warm worden. Tropische temperaturen komen eraan. Het is super droog. En daarom hebben we Noah in de studio. Noah van den Heuvel. Jij werkt hier als verslaggever. En je gaat nu in gesprek met onze weerman, Leen de Koning.
1: Goedenavond, Leen.
2: Noah, hele goede avond.
1: Hallo. Die meetgegevens die zijn gebaseerd op de temperaturen in West-Europa. Waren juni en juli ook de heetste maanden in Nederland ooit gemeten?
2: Ik hoor je slecht.
1: Hoor je me nu wel?
2: Nu hoor ik ze beter, ja.
1: Oké, beter. Die meetgegevens zijn gebaseerd op de temperaturen in West-Europa. Waren juni en juli ook de heetste maanden in Nederland ooit gemeten?
2: In Nederland, we horen natuurlijk ook bij West-Europa, maar we hebben natuurlijk al een periode met extreem droog weer, met extreem hoge temperaturen. En inderdaad, West-Europa was, Nederland was geen uitzondering, want in juni hadden we al een afwijking wat de gemiddelde temperatuur betreft, het uurgemiddelde. Normaal in juni is dat 16,2 graden en nu was dat 19,1, dus bijna plus 3 graden boven het langjarig gemiddelde. Nou, dat is heel erg veel. En in juli zaten we dus ruim 1,5 graad boven het langjarig gemiddelde. Dat betekent dat we dus twee hele droge en hele zonnige maanden hebben. En wat eigenlijk een van de grootste problemen is, is dat er dus maar heel weinig neerslag valt. Want we hadden dus in juli nauwelijks neerslag. In juni hebben we nog een paar keer dat we een aantal fikse buien hadden. Dus toen viel het nog enigszins mee. Maar in juli hadden we over de hele maand maar 6 liter water per vierkante meter. Nou, als we dan kijken naar het enorm aantal zonuren, hele felle zonneschijn, ja, dan verdampt natuurlijk die neerslag die gevallen is. Die is al eigenlijk bijna al verdampt voor het de aarde heeft bereikt. Ja, en dat uitzicht ook omdat we in West-Europa met die enorme hoge temperatuur te maken hebben. Uit dat zich ook in enorme problemen wat betreft de wateraanvoer. Want ook in de Alpenlanden, waar normaal gesproken een deel van ons water vandaan komt, en ook van de regen in de Rijn en de Maas, twee regenrivieren. Ja, daar komt bijna geen water meer, omdat ook in die landen er nauwelijks neerslag is gevallen. En dat betekent dat het de problemen wat water betreft, buiten die hoge temperatuur die we steeds hebben, dat dat eigenlijk steeds een groter probleem aan het worden is en al is. Ja, kijken we gewoon even naar een paar cijfers, dan zien we dat tot nu toe, om even het KNMI in de beeld als leidraad te nemen, dat we dus het aantal tropische dagen wat we tot nu toe hebben gehad in deze zomer, in dit jaar, nou ja, dat, voornamelijk is dat in de 3 zomermaanden, dat in 1976, toen het een enorm droog en eigenlijk een beetje vergelijkbaar jaar met nu was, toen hadden we dus 14 van die tropische dagen. Nou, op dit moment staan we dus op 11. Maar zoals al werd aangekondigd, deze week gaan we opnieuw de tropische grenzen per aantal dagen gaan we halen of overschrijden. En dat betekent dat dus het aantal tropische dagen in de beeld al minimaal op 13 zal uitkomen deze week. Misschien al 14. Ja, en we zitten natuurlijk nu pas op 10 augustus. Dus er kan natuurlijk nog het een en ander bijkomen. En dat is dus...

0: krijgen we dus nog een aantal van die zeer hete dagen. Ook relatief nog een paar warme nachten. Gelukkig iets minder warm dan die afgelopen tijd, toen we vaak niet onder de 20 graden kwamen. Nu waarschijnlijk nog wel dat we dus net onder de 20 graden grens komen in de nacht. Ja, en dan betekent dat dat dus vrijwel zeker de zomer van 2026 in de beeld, waar dus al meer dan 120 jaar wordt gemeten, dus de allerwarmste zomer zal worden van de historie.
1: Ja, want is er dan een reden waarom het nu zo warm is in Nederland en in West-Europa?
0: Nou ja, er zijn eigenlijk een paar redenen. We zien natuurlijk al jarenlang, en er zijn nog altijd mensen die het ontkennen, maar dat het klimaat aan het veranderen is. Ja, dat uitzicht in extreme, en dat die extreme die kunnen dus zijn grote droogte, grote hitte, nou, grote kou, dat maken we eigenlijk niet meer mee. En eigenlijk een van de grote problemen is dat het oceaanwater, ook de Noordzee, waar grote wateren in de hele wereld eigenlijk de temperatuur van het water behoorlijk is gestegen. En dat betekent dat de afkoeling die normaal ook gedeeltelijk vanuit de oceaan en vanuit de zee komt, dus ook al steeds minder wordt. En dat houdt dus ook in dat die temperaturen, ja, die blijven dan maar steeds aan de hoge kant. We hebben nu de afgelopen dagen bijvoorbeeld een noordelijke of noordwestelijke stroming gehad. Ja, vroeger had je dan in de zomer gewoon koude dagen met 18 graden of 16 graden. En nu is het gewoon nog 23, 24 graden, zoals vandaag met een noordelijke stroming. Ja, dat geeft aan dat die afwijkingen zeer groot aan het worden zijn. Ja, we zien ook grote problemen in de Alpenlanden met de afsmelt van de gletsjers. Ja, dan het 0 graden niveau is ten opzichte van een tientallen jaren geleden ook steeds verder omhoog gegaan. Dat betekent dat ook de afsmelt van de gletsjers steeds sneller gaat gebeuren. Daar ook probleem, omdat dan de aarde die normaal ook in de zomer veelal bevroren was, dat die ook hier en daar dan de temperatuur ook duidelijk op die grote hoogte boven nul uitkomen. Ja, dan komen er dus buien. Die regen die dan valt, vroeger viel dat gedeeltelijk als sneeuw. Nou, dan kon dat gewoon langzamerhand weer een beetje wegsmelten van die grotere hoogte. Maar nu komt het water meteen in de langs de bergen, je komt meteen naar beneden. Nou, dat neemt allemaal grond, gruis, rotsblokken mee. Nou, dus op een aantal plaatsen en in Noord-Italië en in de Alpenlanden, Oostenrijk en Zwitserland, zie je dan van die modderlawines die dan naar beneden komen. Nou, ook dat is heel triest voor de mensen die daar zijn en daar wonen natuurlijk. Maar het geeft ook aan dat de problemen wat het klimaat betreft eigenlijk steeds groter dreigen te worden. En ja, hoe dat allemaal precies gaat aflopen, dat moeten we natuurlijk afwachten. Maar het ziet er allemaal niet echt rooskleurig uit.
1: Nee, zeker als je het zo zegt. Je had ook al genoemd dat er inderdaad uitzonderlijk veel droogte is. Kan je dus in Nederland ook al spreken van een watertekort?
0: Ja, dat is en de ellende is, want nou goed, we kunnen, ik zeg altijd, 2 tot 5 dagen vooruitkijken is redelijk betrouwbaar. 10 dagen vooruitkijken, de ene keer is dat redelijk betrouwbaar, de andere keer is dat een beetje koffiedik kijken, zoals ik dat dan noem. Maar ja, er zit eigenlijk in de berekeningen die de diverse weermodellen allemaal iedere dag 2 maal of soms 4 maal per dag berekenen, er zit eigenlijk nog steeds geen kentering dat gaat veranderen. En ja, dat betekent dat de aanvoer van het water, nou ja, neem maar vooral de Rijn bijvoorbeeld, dat dramatische vormen begint aan te nemen. En ik las zelfs ergens al in Duitsland dat er een gebied is waar ze bang zijn dat zelfs de Rijn bijna droog komt te staan. Ja, dan komt dus uit die hoek, komt, ook als daar geen regen valt, dan krijgen wij ook geen water natuurlijk. Dus ja, het is ook voor de land- en tuinbouw. Ik weet niet hoe het met Schiedam is gesteld, maar Rijnland die heeft natuurlijk al een sproeiverbod afgekondigd, ook voor de tuinders in het Westland. Ja, dat levert ook natuurlijk enorme problemen op.
1: Nou, heel erg bedankt, Leen. Fijn dat je er was.
0: Oké.
2: Noah van der Heuvel in gesprek met onze weerman Leen de Koning. Nou, ik durf te wedden dat je nu alles weet over het weer. Het is Radio Capelle IJsselnieuws.

0: tonight.
1: Fun and We Are Young. Dit is Radio Capelle. Je luistert naar het programma IJsselnieuws. En al sinds 2002 organiseert de WOP Middelwatering in Capelle aan de IJssel bijzondere concerten met jonge muzikale talenten. Het gaat om prijswinnaars van het prestigieuze Prinses Christina Concours. En inmiddels zijn er ruim 240 concerten georganiseerd. En in al die jaren is er een bijzondere band ontstaan tussen het Concours en de WOP, die al jarenlang dus samenwerkt. En dat heeft geleid tot een bijzondere publicatie. Wat daarin staat en hoe die samenwerking ooit is begonnen, bespreekt Rob Nieuwveld met Marja Smits van de werkgroep die de concerten organiseert.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond. Met
2: hoe ben
3: Marja.
2: Je zo, al sinds 1967 lees ik, biedt het Prinses Christina Concours jonge muzikanten.
3: Nee, daar moet je niet overdrijven. In 1967 is het Prinses Christina Concours voor het eerst georganiseerd.
2: Ja, dat wilde en ik gaan vertellen.
3: Oh, sorry.
2: Dat die sindsdien dat al ontwikkelen en jullie doen al inmiddels 24 jaar van dergelijke concerten.
3: Klopt. Ja, klopt. Ja.
2: Hoe is het ooit begonnen?
3: Een van de bestuursleden van het WOP, die wist dat ik wel wat met muziek had. En die wilde iets in de Dorpskerk. En die zei, Marja, zouden we daar niet eens concerten kunnen gaan doen? Want ze wist dat ik wel actief was op dat punt. En toen dacht ik, zo, dat is wel een opdracht. En toen heb ik het lumineuze idee gehad om het Prinses Christina Concours te vragen om daarmee te gaan samenwerken. En dat is zo ontzettend goed bevallen. Al 24 jaar lang een groot succes. Want de grap is, zij zorgen gewoon dat je altijd goede mensen, goede jonge muzici krijgt. En dan zijn ze ook nog jong. Dus dat vinden de mensen altijd heel erg prettig. En waarom weet hoe komt het nou dat zij zulke goede muzici weten te regelen voor ons? 5 regioconcerten worden georganiseerd elk jaar. Die duren elk 3 dagen. En daar doen dan zo'n 350 tot 400 jonge mensen aan mee tussen de 12 en de 19 jaar. Wie daar er bovenuit steekt, mag dan meedoen op de regionale finale. Er zijn dus ook 5 regionale finales. En wie daar dan weer bovenuit steekt, die mogen naar de halve finale. Dan zijn is het aantal van 400, 350 tot 400 teruggebracht tot 20 deelnemers. En van die 20 deelnemers uit de halve finale komen er 6, hooguit 7... die de nationale finale bereikt. Nou, dat wordt dan ook groots gevierd in het grote concertgebouw in Den Haag, in Amare. En ja, dan weet je gewoon, er zijn een aantal professionele juries die kinderen hebben beoordeeld. Er is altijd een persjury. Dus van bekende recensenten van muziekoptredens. Die zitten in die persjury. Er is nog een laureatenjury. Dat zijn dus eerdere winnaars die ook mee mogen beoordelen wat ze ervan vinden. Dus die zijn echt heel erg door de malle molen gegaan. Degene die nationale finale bereiken. En die komen dan naar Capelle. En zo hebben wij dus in Capelle tot 3 keer toe Lavinia Meijer gehad. Vanaf het eerste moment dat ze het concours gewonnen heeft, tot een keer toen er een afscheid was van een aantal bestuursleden van het WOP. En dat wilden we extra feestelijk vieren. Toen zeiden we, mag Lavinia nog een keer komen. En voor het 150ste concert hebben we haar ook nog een keertje gevraagd. Nou, dat hebben de Capellemalen allemaal mee mogen maken. En niet alleen Lavinia Meijer, maar ook Remy van Kesteren, Hannes Minnaar, al die grote.
2: Die grote inmiddels nu. Maar ja, Marja, nu is het zo dat jullie hebben dus die relatie met het Prinses Christina Concours dusdanig opgebouwd. Dat wat je nu dus meemaakt, ze hebben een best wel stevig magazine. En daar worden jullie nu in genoemd. Jullie hebben een vermelding daar waar je van zegt van, nou, dat is wel wat.
3: 2 bladzijs. Ja. Het is echt een fix magazine. Een grote bladzijs. Ja, een mooie foto van die Arie Kers, die altijd bij ons de foto's maakt, heeft genomen. Dus die is daar natuurlijk ook best trots op. Dat zijn een foto nu in dat magazine staat. En dat gaat dus naar allerlei instanties die ook weer met dat Prinses Christina concours te maken hebben. Dat zijn zowel gemeenten als provincies als het Rijk. Dat zijn grote sponsors en noem maar op. Die krijgen dat magazine toegestuurd. Dus nou, daar mag Capelle best een beetje trots op zijn.
2: Ja, dat ben je zeker.
3: En volgend jaar hopen we dus ons 25-jarig jubileum in Capelle te organiseren.
2: Ja, want je zit op 24, moet nog een jaar bij.
3: Precies.
2: Maar nu even de aandacht voor dat magazine, voor degenen die geïnteresseerd zijn. Het PCC magazine. Met een mooie, hele mooie vermelding voor jullie als WOP. En zeker de werkgroep die dit allemaal organiseert. En jij dus, nou ja, proficiat.
3: Ja, want
2: het
3: doet niet alleen, hè?
2: Nee, daarom. Dat is niet erg. Het gaat om jullie en je bent even de vertegenwoordiger ervan.
3: Ja, precies.
2: Nou, fantastisch. Dankjewel dat je dat wilde vertellen. En de nodige complimenten jullie kant op voor het opbouwen van deze enorme relatie. En de 25 jaar, daar gaan we aandacht aan besteden. Marja Smit, hartelijk dank voor nu. Fijne avond.
3: Ja, ook bedankt. Doeg. Dag.

0: Het is 9 uur.
1: Ik ben Leon Mastik. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week...
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Elton John en I'm Still Standing. Dit is Radio Capelle IJsselnieuws. Het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw regio. Mijn naam is Thomas Bresser. In het tweede uur van IJsselnieuws, een nieuwe voorzitter en grote plannen voor het Jan-Anne Beiring-gemaal. Kan het historische gemaal in de toekomst zelf een watermuseum worden? Straks hoor je Rob Nieuwveld erover. En oud-leden van de vrijwillige brandweer van Moerkapelle worden gezocht. Er komt namelijk een reunie aan. Maar daarvoor moeten de organisatoren eerst iedereen zien terug te vinden. Straks hoor je er meer over hier bij IJsselnieuws op Radio Capelle. Eerst heb ik voor je Lady Gaga.

0: Lady Gaga en Pokerface tijdens IJsselnieuws. Een nieuwe voorzitter en grote plannen voor het Jan-Anne Beiring-gemaal. Kan het historische gemaal in de toekomst zelf een watermuseum worden? Rob Nieuwveld praat erover met... Tineke Keuzekamp. Tineke Keuzekamp.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Tineke, van harte.
0: Goedenavond.
2: Dankjewel.
1: Goed je weer in de studio te zien.
2: Ja, een tijdje geleden weer.
1: Interessant, ja. Ja. Maar jij komt terug bij een hele mooie stichting waar je al 6 jaar bestuurservaring hebt. Maar je zit nu op de plek van de voorzitter.
2: Ja.
1: Hoe is dat zo gekomen?
2: 6 jaar geleden was een hele tijd geleden.
1: Ja.
2: En ik ben er toen mee gestopt omdat ik andere dingen ging doen. En een tijdje geleden werd ik opgebeld van... joh, Tineke, wij hebben een penningmeester nodig voor de stichting. Jij bent wethouder financiën geweest, dus misschien is dat wel wat voor jou. Nou, dat is niks voor mij, want dat kan ik niet. Daar ben ik niet zo goed in. Ik zeg maar, ik vind het wel weer leuk om wat te gaan doen voor het gemaal. Dat zou ik leuk vinden. Dus dat ben ik gewoon gaan doen als lid. En een tijdje geleden vertelde Gerrit Spruit van... ja, als voorzitter ga ik er gewoon mee stoppen. Hij heeft het druk met andere dingen. Toen heeft de rest van het bestuur aan mij gevraagd of ik het zou willen overnemen. En dat doe ik graag.
1: Ja, dat is ongetwijfeld. Want je hebt, we zaten net even voor te praten. Je hebt een gevoel met de stichting, maar met name met het gemaal en de geschiedenis ervan.
2: Ja, zeker.
1: En de belangrijkheid voor de omgeving, maar ook voor het overbrengen van de kennis van wat een gemaal doet. En zeker deze.
2: Ja.
1: Want waar staat hij het meest bekend om, is dan de quizvraag.
2: Nou, dat weet ik niet. Maar de belangrijke functie die het in het verleden heeft gehad... is dat het de Alexanderpolder heeft gemalen. En veel mensen realiseren zich dat niet. Dat waar wij nu wonen met elkaar, dat het ooit moeras was. En lang geleden het drooggemalen is. En dat was heel belangrijk. En het gemaal heeft heel lang dienst gedaan... Tegenwoordig zijn er modernere gemalen die op andere plekken staan. Dus dit gemaal is historisch gezien heel interessant. Maar het functioneert niet meer. En daarom is het eigenlijk een heel mooie historische plek. Ja, en
1: is het een gunstige plek waar jullie zijn?
2: Nou, het is een moeilijke plek om te vinden. We zitten heel erg verstopt. Als je het weet, dan kom je er langs. Maar je moet er echt wel naartoe gaan. Het is niet zo dat je denkt van, daar ga ik eens even kijken.
1: Ja, nee. Aan het eind of begin van de Bermenweg, min of meer, hè?
2: Ja, echt heel erg verstopt. Echt op de grens.
1: Maar als je er dan bent, dan kun je heel goed zien waarom... wat je nu uitlegt over een van de belangrijkste functies die het gehad heeft. Want als je gewoon op de weg staat bij jullie voor de deur... en je gaat dan een paar meter opzij, je kijkt naar beneden...
2: Ja.
1: Richting Alexanderpolder, dan zie je dus het hoogteverschil met waar je staat.
2: Ja, zeker.
1: En dan kijk je achter je en dan zie je die vaart liggen...
2: Die ringvaart, hè, waar het water altijd naartoe gepompt werd. En dan kijk je naar beneden. 6 meter kijk je dan naar beneden. En dan zie je gewoon dat het water altijd zo omhoog gepompt is.
1: Ja, dan zie je een groot deel van die wijk Schenkel, een stuk Rotterdam liggen. Ja. En dan denk je,
2: Ja, en dan ga je pas nadenken van... het is wel heel belangrijk dat wij dat water zo goed kunnen beheersen in ons land. En dat we daar dit soort mooie historische panden ook nog voor hebben... die dat in het verleden hebben gedaan... En dat is mooi om te zien daar.
1: Stichting heet de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beiring-gemaal.
2: Ja.
1: Is het moeilijk om het te behouden?
2: Het vraagt wel wat, ja. het is mooi werk. Wij hebben bijvoorbeeld een aantal techneuten en machinisten... die het leuk vinden om met die oude techniek te werken... En dat heb je heel hard nodig om het te kunnen. En we hebben ook laatst weer zo'n controle door het monumenten erfgoed gehad. En dan wordt helemaal gekeken wat de staat van het gebouw is. We zijn ook altijd druk bezig met onderhoud, dat het goed onderhouden wordt. Maar daar moeten we wel wat voor doen. Ja, dat gaat niet vanzelf. En vraagt ook heel veel zelfwerkzaamheid. En dat is ook wat leuk, wat iedereen bindt. Want iedereen is heel betrokken in het bestuur bij het gemaal en doet dat graag.
1: Ja, nou hadden jullie de historische vereniging binnen met een museum.
2: Ja.
1: Die zijn weg, die zijn ergens anders gevestigd inmiddels.
2: Die zijn naar de kinderboerderij
1: gegaan, hè? Ja. En jullie hebben plannen voor een eigen museum.
2: Ja, wij willen een watermuseum gaan beginnen. We hebben een prachtig gemaal en 1 keer per maand draait het gemaal ook, kun je dat zien. Maar er is wel veel meer te vertellen over water en dat willen we graag gaan doen op die plek. Dus we willen graag mensen daar naartoe trekken. En het verhaal vertellen over het belang van water voor Nederland. En beheersing van het water. Zoals vroeger. Het is weggemalen. Maar ook nu de droogte zie je. Hoe belangrijk regen voor ons is. Maar ook toch ook nog wel hier aan de andere kant. De dreiging voor overstroming waar we het over hebben. Maar ook water als drinkwater, de kwaliteit van het water. Er zijn zoveel elementen over water te vertellen. En dat willen we graag in het Watermuseum gaan doen.
1: Dat is heel mooi. Want we zijn natuurlijk in de wereld wel bekend als experts. Min of meer op gebied van waterbeheer. Vandaar dat we ook gevraagd worden. Tenminste, Nederland wordt gevraagd. Degene die zich daarmee bezighouden. Om overal op de wereld te praten over hoe doe je dat dan. En dat is onder andere omdat wij de gemalen hadden en de molens en wat nog meer allemaal. Ja. Het is eigenlijk de bron van alles.
2: Ja, is echt zo. Echt een mooi verhaal wat we te vertellen hebben.
1: Wat is het tijdpad en wat is het doel van dat watermuseum? Wanneer mag het er zijn en wat is er nog voor nodig om het te realiseren?
2: Nou, liefst mag het er morgen zijn. We hebben een bestuur wat heel enthousiast is en we hebben al heel veel plannen gemaakt. Maar we zijn heel hard op zoek naar geld. Dat is eigenlijk heel erg belangrijk. En er zijn heel veel fondsen die heel veel geld hebben. Maar het is best wel ingewikkeld om als museum, als startend museum zoals wij zijn, om daar geld voor te krijgen. Maar we hebben de laatste tijd best wel veel succes geboekt. Dus we zien gewoon de dingen gebeuren. En eigenlijk zouden we het liefst aan het eind van het jaar beginnen met de bouw. Maar dat moeten we wel de financiën echt goed op orde hebben. En dat, daar werken we nu heel hard aan. En vlak voor de zomer hebben we van Dumava, dat is een subsidiepot, hebben we de toezegging gekregen dat wij geld van hen kunnen krijgen voor de verbouwing van het ketelhuis. Kijk, we hebben het gemaal zelf en daarnaast is het ketelhuis. En daar zat de HVC in en die gaan we nu opknappen, verbouwen, eigenlijk verduurzamen. Dumava is een club die dus inderdaad monumenten wil verduurzamen. Dus dat betekent dat wij de maatregelen gaan treffen om het ketelhuis te verduurzamen. En dat we daar subsidie voor kunnen krijgen. Dan hebben we gelijk een opgeknapt nieuw pand waar we dan ons museum in willen gaan huisvesten.
1: En dat duurzame verhaal, dat is ook weer aantrekkelijk voor geldschieters. Die dan dat duurzame en de investeringen zien om zich heen.
2: Ja, nou, dat is sowieso wel het verhaal. We hebben heel veel bij andere musea gekeken van hoe doe je dat nou als je fondsen gaat werven. En elke keer komt wel het verhaal naar voren. Als er eenmaal geld is en mensen zien ontwikkelingen, dan willen ze erbij horen. Dan willen ze ook graag meedoen. Dus de eerste stap is altijd het moeilijkste. Nou, met Dumava, waar we nu die subsidie voor krijgen, hebben we een eerste stap gezet. We hebben ook geld uit het Denken Doe Mee Fonds gekregen. Dat hebben we al een tijdje op de rekening staan. Maar dat kunnen we pas gaan gebruiken als de rest ook af is. We hebben een toezegging van de gemeente Capelle voor een structurele bijdrage en van het Hoogheemraadschap. Dus we hebben hier en daar wat dingen vergaard. En het gaat er nu op lijken dat het echt gaat lukken om ergens na de vakantie echt plannen te maken om te gaan verbouwen.
1: Dat zou mooi zijn.
2: Ja.
1: Het is wel een mooie gezelschap bij elkaar, wat je even noemt. Zo, de gemeente en de Van Capelle Stichting en de
2: belangrijke partijen in onze gemeente, zeker. Ja.
1: Dan helpt het ook wel dat jij een goed netwerk hebt waarschijnlijk.
2: Ja, maar ook de voorganger, Gerrit Spruit,
1: was
2: natuurlijk een fantastisch netwerk.
1: Ja.
2: En Lex Cachier is ook iemand die in het bestuur zit.
1: Ja.
2: Ook al, ik ken Lex natuurlijk ook vanuit de politiek, dus een groot netwerk heeft.
1: Die heeft ook wel wat in zich.
2: Ja.
1: Nou, goed, zo'n mensen om je heen. Want er is een mooi bidboek verschenen, dat Gerrit Spruit werd er nog voor geroemd.
2: Ja.
1: En daar staat een heleboel in over wat het mag gaan worden.
2: Ja.
1: En dan op naar de toekomst toe.
2: Ja, zeker.
1: Waar zoek je die uitbreiding van die financiën? In welke hoek is dat?
2: In verschillende hoeken. We hebben het nu bij de duurzaamheid gezocht. We gaan het ook zoeken bij de inhoud van wat we gaan vertellen, het verhaal. We gaan het ook zoeken in de hoek van de educatie. Want educatie is ook een belangrijk element. We willen een museum zijn waar jongeren nou naartoe wil komen. Maar ook willen we groepen van scholieren gaan ontvangen op ons museum. Om hen het verhaal te vertellen over water. Maar ook te interesseren voor de techniek. Want de techniek die wij hebben is eeuwen oud. Maar is nog steeds werkzaam. Is zo mooi om te zien. En daarmee kun je ook jonge mensen enthousiast maken. Om ook voor de techniek te gaan kiezen.
1: Heel interessant. Daar ligt toch wel een groot deel van de toekomst in de techniek. op allerlei vlakken. Dus
2: ja,
1: als je daar...
2: En we zien dat er heel weinig aandacht is bij jonge mensen voor techniek. Techniekonderwijs loopt ver achter. Dus nou, wij zouden graag willen dat wij daar ook een bijdrage aan kunnen leveren om daar weer wat meer mensen voor te interesseren.
1: Klinkt allemaal heel goed, Tineke. Veel succes bij dit mooie project.
2: Dank je wel. Ik wilde nog wel één ding nog zeggen.
1: Vertel.
2: Ja, we hebben grootste plannen. We hebben een bestuur. Hè. Ik heb Lex al genoemd die erin zit. We hebben verder nog Aart-Jan Damsteeg, Hans van Kooten en Gert-Jan Simons en Adrie de Jonge. Nou, we zijn dus nu met z'n zessen. Maar we hebben eigenlijk een vrijwilligersorganisatie nodig. Dat willen we op gaan bouwen. Dus we zoeken vrijwilligers. Dus ik dacht, nou, als ik dan toch op de radio ben, kan ik het misschien even inbrengen.
1: Ja, natuurlijk.
2: We zoeken nieuwe bestuursleden. We zoeken machinisten. Machinisten die gewoon de pompen kunnen bedienen. We zoeken gastvrouwen en gastheren. Want we willen echt groepen mensen gaan ontvangen. En hen wat lekkers voorschotelen. En we zoeken ook tuinvrijwilligers. We hebben een hele grote tuin. Die moet onderhouden worden. Dus als mensen van tuinieren houden, kunnen ze ook bij ons terecht.
1: Interessant. Dus een hele diverse groep vrijwilligers. Het lijkt me mooi om dat bij elkaar te hebben.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, oké, nou laten we hopen dat het... We zullen dit voortzetten de maatschappij in.
2: Ja,
1: de gemeenschap
2: goed.
1: In. En hopen dat daar veel mensen op afkomen. Want jullie doen goede dingen.
2: Dankjewel.
1: Nou, Tineke Keuze, dankjewel voor het leuke en mooie gesprek. Je bent de voorzitter nu van de stichting tot het behoud van het Jan-Anne Beijeringgemaal. Dankjewel.
2: Ja.

Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Dit is Radio Capelle. Je luistert naar IJsselnieuws. Oud-leden van de vrijwillige brandweer van Moerkapelle worden gezocht. Er komt een reunie aan. Maar daarvoor moeten de organisatoren wel iedereen zien terug te vinden. Zometeen praat Joep Kruithof met Martijn van Dorp en Arie Jan Hofman. Eerst heb ik voor je veel

0: Darkness en Release Me op Radio Capelle. Het is IJsselnieuws waar je naar luistert. Oud-leden van de vrijwillige brandweer van Moerkapelle worden gezocht. Er komt een reunie aan. Maar daarvoor moeten de organisatoren eerst iedereen terug zien te vinden. Bij ons in de studio Martijn van Dorp en Arie-Jan Hofman. Die gaan in gesprek met Joep Kruithof.
1: Dat klopt helemaal, Thomas. Die reunie zit eraan te komen. Maar jullie zijn er wel best op tijd bij inmiddels, als ik het zo mag zeggen.
2: Zeker. Het kan niet vroeg genoeg zijn, toch?
1: Nee, want als ik het goed begrepen heb, is de bedoeling dat de reunie in de tweede week van januari plaats gaat vinden?
3: Ja, dat klopt, ja. 15 januari hebben we geprikt.
1: Ja, waarom zijn jullie waarom dan nu al zo vroeg het oproepje gedaan?
3: Ja, we willen ruim de tijd nemen om zoveel mogelijk mensen te pakken te krijgen. Ja. En er zijn heel veel mensen verhuisd en wij weten niet precies waar ze zitten allemaal. Dus nu hebben we lekker even ruim de tijd om de club bij elkaar te krijgen. En daarna is het gewoon wachten op de datum. Kunnen we verder gaan organiseren.
1: Ja, je zou zeggen, je hebt gewoon een document. Je hebt een overzichtlijst. Je weet wie er gezeten heeft en waar ze gezeten hebben. Maar dat is dus niet zo.
2: Nee, ja, ik heb wel de namen van de laatste. Toen het op 1 mei 2005 dichtging, zeg maar. Wie er toen op de lijst stonden. Maar niet meer de huidige telefoonnummers. Daar is heel veel in gegaan. Mensen zijn verhuisd. Dat is dus lastig om de groep weer bij elkaar te krijgen. Ja.
1: En hoeveel mensen staan er op die lijst dan?
2: Als ik het goed heb, de laatste was een beetje 25 man. Toen de toko dichtging, zeg maar. Maar daarvoor waren natuurlijk ook nog oud-leden. Dus die proberen we alles wat nog in leven is. Proberen we daar op 15 januari bij elkaar te krijgen.
1: En hoe groot is die lijst dan inmiddels? Hoeveel hebben jullie er al gevonden?
3: We hebben er nu 21, inclusief onszelf. Dus we zijn er nog naar een paar op zoek.
1: Er is nog ruimte.
3: Er is nog ruimte, zeker, zeker.
1: En waarom is de korps opgehouden met bestaan 21 jaar geleden?
2: Ja, ik ben met de ophef was ik zelf al vertrokken naar de beroepsbrandweer in Capelle aan de IJssel. Maar relatief weinig uitrukken en het is samengevoegd met de brandweer Zevenhuizen. En uiteindelijk is de knoop doorgehakt dat Zevenhuizen de uitrukken ook voor Moerkapelle ging waarnemen.
1: Ja, relatief weinig uitrukkingen. Jullie vertelden dat het rond de 20, 30 per jaar zaten. Aan wat voor soort uitrukkingen moet ik dan denken? Waren dat echt de kat uit de boom of waren echt grote branden?
3: Nee, dat waren voornamelijk brand. En wat we toen ook nog wel heel veel hadden was auto-ongevallen op de provinciale wegen rondom het dorp. De kat in de boom kwam wel voor, maar heel weinig.
1: Wat is dan het ergste of het heftigste wat jullie in Moerkapelle mee hebben gemaakt? Dat is natuurlijk per persoon verschillend, maar...
2: Ja, ik ken er nog wel een paar herinneren. Dus op de Brede Weg, echt beknellingen. Vrij forse bomen die daar staan. Mensen die er best wel hard reden. En echt wel goed bekneld. Op de Harsseltweg heb ik ook een beknelling nog. Die weet ik ook nog wel.
3: Die herinnering die komt ook gelijk boven ploppen als je dat vraagt.
2: Ja. Er was een busje die tegen een stilstaande trailer was gereden. Auto's te water op de Moerkapelse zijde. Die hadden we ook elke keer wel met gladheid. Toch ook wel serieuze uitdrukken. Kasbranden.
3: Hebben we ook gehad.
2: Hebben ook meerdere heb ik er nog van gehad. Dus schieten er nog wel een paar binnen, ja.
1: Maar zo'n busje op een trailer, dat lijkt me best wel heftig. En je bent toch vrijwilliger. Hoe kan je daar dan... Hoe zijn jullie daar mentaal mee omgegaan?
3: Ja, je doet daar gewoon je ding. En toen had je ook nog niet echt het opvangteam wat je nu tegenwoordig wel allemaal hebt. Ja, dat deelde je gewoon mee.
1: Ja. Ja. Hoe is het idee ontstaan van zo'n reunie? Was het gewoon dat jullie een keer met elkaar in gesprek kwamen? Of hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Nou, het leuke is, Arie-Jan die zit bij de vrijwillige brandweer in Bleiswijk. En ik bij de ambulance dienst in Rotterdam. En dat is ook ons verzorgingsgebied vanuit de ambulance dienst. En ik kom Arie-Jan nog wel eens met incidenten tegen. En zodoende dat we een tijdje geleden denk ik al hebben geopperd. Arie-Jan, zou het niet leuk zijn om een reunie te organiseren? Ik heb daar ooit eens een keertje met een oud collega.

0: grote schoenen aangetrokken. En wat, ja, wat ik al zei, 1 mei 2005 definitief op slot gegaan. Dus het is toch wel een tijdje geleden. Dus ik denk dat het een hele mooie tijd is om, om elkaar weer eens een keer op te zoeken. En te kijken van wat waren de oude verhalen. En wat doet tegenwoordig men nu nog voor werk? Of mogen ze genieten van hun pensioen?
1: Ja, want heeft iedereen dan ook een achtergrond gehad in de calamiteit? Of zaten ze ook in hele andere beroepssectoren?
2: Nee, de kracht van de vrijwillige brandweer zit is dat iedereen eigenlijk zijn eigen normale leven heeft en de brandweer daarnaast doet. Dus ja, in Moerkapelle hadden we een aantal tuinders. Nou, dat, daar waren we heel blij mee, want die zijn eigenlijk altijd in het dorp, dus altijd beschikbaar. Er werkten mensen als automonteur, er werkten mensen bij de gemeente werken. Ja, dat soort uiteenlopende beroepen. En als je je dan aanmeldt bij de brandweer, word je gewoon opgeleid als brandweerman en doe je dat erbij.
1: Ja, ja, zij deden dat erbij. Voor jullie was het allebei wel een beroep geworden. En
2: voor mij, ja, voor mij is het een beroep geworden en nog steeds. Ja.
0: Ja. Ja, voor mij hetzelfde. Ja.
1: Wat maakt het zo mooi?
0: Nou ja, iets kunnen betekenen voor een ander. Weet je, het is niet dat het een sensatie is, maar toch vind ik dat wel superleuk om voor de mensen te kunnen zorgen waar. Ja, waar mensen toch een soort van nood en een hulpvraag hebben. En kijken of we dat op een normale manier en een nette manier kunnen oplossen.
1: Nou, is het. Het korps is opgehouden met bestaan. Staat het pand er nog?
0: Ja, het pand staat er nog. Het is wel overgegaan naar een particuliere bedrijf. Tenminste, mensen hebben dat gekocht. We zaten toen de tijd met de kantine, als ik het goed zeg, in een stukje oud gemeentehuis nog. Want het gemeentehuis is ook eerder al, voordat de brandweer dichtging, is dat weggegaan. En het pand wat er nog staat, dat is, was toen de tijd ook nog de gemeentewerkplaats van de gemeente Moerkapelle. En uiteindelijk is dat allemaal opgegaan in particuliere eigendom. Ja,
1: de locatie van de reunie houden jullie nog even geheim, maar we kunnen wel met zekerheid zeggen, denk ik, dat het dus niet in het oude brandweerkazerne is.
2: Nee, dat is. Dat lukt niet meer, want wat Martijn zegt, de kantine is verkocht. Dat is een woonhuis. En de plek waar de auto's stonden, die is ook weer verkocht. Dus dat is ook nu iemands eigendom die vol staat. Dus dat is eigenlijk onmogelijk om daar de reunie te houden.
1: Als er nou iemand zit te luisteren en die denkt, ja, maar ik was vrijwilliger bij de brandweer in Moerkapelle. Hoe kunnen ze in contact met jullie komen?
0: Nou, we hebben een mailadres in de lucht en dat heet reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. Als ze daar naartoe mailen, dan dat zou heel mooi zijn. En dan gaan we hem toevoegen aan de groepsapp, wat Ariel net zei. Hè, we hebben er 22 nu in zitten en die hopen we maximaal vol te krijgen.
1: En dan is het de bedoeling om dit 1 keer te doen of hebben jullie ook wel een budget om het vaker te doen?
0: Stiekem hoop ik wel dat het terugkerend mag zijn. Maar laten we eerst 15 januari afwachten hoe dat ontvangen wordt. Ook wat leuk is, er zijn al meerdere vragen vanuit de oud-leden gekomen of het ook met partner is. Dat was vroeger denk ik nog meer dan nu. Maar best wel een hechte familie. Vrouwen deden daar ook, kwamen daar geregeld mee. Als ik het goed zeg, we gingen. Elk jaar, weet ik niet of het elk jaar was, gingen we ook een nachtje weg met de partner. En dan nam 7 huizen waar. Dus stel dat het met de partners doet of zonder, maar dat moeten we nog eventjes bekijken. Het kan best zijn dat het terugkerend misschien wel gaat worden. Maar geen idee.
1: Geen idee, we gaan het zien. Ja, tot slot dan, jullie hebben ook een oproepje gedaan op beeldmateriaal. Op wat voor dingen hopen jullie dan? Video, foto's, waar hopen jullie op?
2: Ja, video zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar als we wat leuke foto's of wat, als we leuke foto's, daar zijn we al heel blij mee. Ja, en als er videomateriaal is dat wel de kers op de taart.
1: We gaan het in de gaten houden. Goed, heel veel succes met het vinden van de nog overgebleven onbekenden die jullie nog niet hebben kunnen contacteren. En heel veel plezier alvast in januari.
2: Ja,
1: heel erg bedankt.
0: Dankjewel.
3: Joep Kruithof in gesprek met Martijn van Dorp en Arie Jan Hofman. Die zoekt dus oud-leden van de vrijwillige brandweer in Moerkapelle. Het is Radio Kapelle met nu 5 Seconds of Summer.

Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.

ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog. Dan maximaal 24 graden. Later in de week...